0: Mijn kelku van zin al ne kartike akkoorden en is kjolik chuk le groepen kjolik dronok kwelik als eer kon de veel verste en nasken kjol tradition in de heren eron kwelge ola agus rihemi trad tronoke nua I'm sure agus kom hier wat kal eron vanisho als a show in de bioa agus marshin de vi eg fail in de galley emina Coma, agus is that okay? Egg electric picnic, coma, Amina. Sure, hurting. A radio.
1: Kyo no gaila hansa.
2: A radio rero.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de igeschkeliacht, de quischchali,
2: ijante mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel eerder groeges, een hoogte gloog, gach derdi en een show, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Darkion.

0: Radio Reroll.
1: Als Simagot en haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive agus ne schelte, et ta grilo or venulachte margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Darkion. Rira!

is nog eerst de heizegend, de geide is de linkerbord, ik is de goer. Niet veel om een manchiers, geroeig als mijn